0: jakarlok te lubi jëm ilipor
1: auditeur sen radio benno fm 106.0 sen émission padium tiosan ak sen mbok serigne bacci gadjaga muy am fi ci sen radio benno fm 106.0 talata bune 11h japp 12h am ngeen lu len jaxal ci sen walu wir gui yaram am ngeen lu ngeen bëgg xam ci sen walu yaram jokko len ak serigne bacci gadjaga ci sen émission padium tiosan fi ci sen radio benno fm 106.0 talata june digënté 11h japp 12h mbokk yi jotaay bu am solo lay doon jëm ci walu wir gui yaram bu len ko kenn netali talata bu ne fi ci sen radio benno fm 106.0 11h 12h ak sen mbokk serigne bacci gadjaga